0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Und das zweite Programm betracht wie Wort der Bibel ans Lied von ein von den kleinsten Glieder an ans Körper, nämlich der Tung. Und wofür das kleine Glied anreiten kann. Und das von der ersten Programm wird Prediger Reimer wiedergegangen mit dem Thema von der Tung. Und wo wichtig das ist, dass wir das kleine Glied unter Kontrolle haben. Ich lade die Nivada an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Worte Bibel uns von der wieder zu lehren haben von dit so welche Thema. Herr, ich danke die Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nivada machst, rechtlich segnen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wahrheit mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort in das Jakobusbuch, das dritte Kapitel, und wenn da jemals es irgendwo geschrieben wird, dass das Buttermote praktisch ist, dann ist es dit, dat hier geschrieben ist. So als wie all gesehen hadet, haft mit dem Menschen Tung zu tun. Und dort ist so, dat de meeste von uns die rote Forken in Trouble nennen, wies wie unsere Tung nicht kennen im Tum holen. Die Tung dat openbore, wer wir sind. Jakobus brugt Beispiel von dit, so als wann wir ein Gebet und ein Pierzin Mühl nennen donen, so dat wir den Lenker kennen, und die uns gehorsam worden sind. Hij redt ook van een kleine schaprodel dat een grote schap lenken kan en jo, en zijn tong zal zo gelenkt worden. We zijn nu bij de vijfde vers in dit derde kapitel. Zo is ook de tong een kleine lied, een dag pocht dat zich met grote ding. Zij wordt van grote woord een kleine vier ontstekt. Jo, en zijn tong kan ons een grote trouble in hen brengen. Daar is geen vraag even dort. Een dichter heeft het zoals dit beschreven. Een sloop met het woord kan strijd aanreden. Een onmenselijk woord kan een leven verdorven. Een betterd woord kan haas springen. Een hongerig woord kan slonen en dood maken. Een leeftolig woord kan den waag lik maken. Een vrouwig woord kan den dag kloren maken. Een woord te rechte tijd maakt de last lichter. Een levendig woord kan heilen en zegenen. En jo, we moeten aan erkennen hoe wichtig onze tong is. En wader, dat deed eindelijk aandieden wer wie zijn. Wils wat uit de muur rutschamt, chamt van hart, zeg maar. Mensen hebben manchmal te mij gezegd dat wanneer ik God zijn woord aan je rechter doe, dan kennen ze dat ook begrijpen. Dat is eindelijk mijn ziel en mijn aan je rechter. Paulus zegt wordt in 1. Korinther 14, 9. Vers, dat ik leef zegt wordt, mij zo is, zal zeer wichtig zijn en ergend een onrechte in de Bibel. En dit wordt het zegt, zo ook je, wanneer je met de tong niet een klare woord reden, hoe wordt het te tjane zijn wat je zegt wordt? Manchmal is mij zo gewaast dat wanneer een zo onrechte deed, dat tjinge dat begrepen tjane, dan kennen de oudere mensen ook wat door het krijgen. En dat is zo'n tong als ik wil hebben in mijn onrechten. Ik wil hierin hebben dat mensen zullen verstaan kennen wat God te zeggen heeft to ons mensen en mocht God mij de genoeg geven daartoe. Mijn predje vriend gelijkt te zeggen dat wanneer we de koekjes op de lege steden gaan leiden, zodat de kleine tjingen de krijgen kennen. Zonder die raten zijn, moeten zich dan een beetje doorbekken, die te krijgen, maar dat wordt ons nog schoden, wanneer we ons een beetje de mietje moeten. Wanneer die vraag is gesteld, wanneer we een negenjarige kind dat evangelium begrijpen kan en Jezus aannemen, en dat namelijk het evangelium kan een profetie en een hechere leer aanstalt nog herbrengen. Nou ja, ik versta dat ook niet, maar dat is wat vorken passiert. Jo, God deed zijn woord zegenen en dat moet eenvoudig en duidelijk uitgegeven worden. Nu de vijfde en zesde vers in dat derde kapitel in Jakobus. Zo is ook de tong een kleine lied en dag pocht hij zich met grote ding. Zij wordt van grote woord een kleine vier ontstekt. En de tong is een vier, een welt van aangerechtigheid en dat leven ontsteekt, een woord van de haal ongesteekt. Ik had in vijfde vers hier wat gegeet, wilst de eindelijk toppost met den zesde vers. Mijn predje vriend heeft een boek geschreven over de Jacobusbrief, en hij heeft dat derde kapitel den titel gegeeft, De Haal Brandt. Dat is wat het tong kon zinnen en volken is. Dat is zeer opvallend. En wanneer iemand daar eenmaal aan denkt, hoe dat is met een volt van die brand, dat kan schrikkelijk zijn. En Jacobus deed die tong vergelijken met een volt vier. Ik kan me niet denken of ik eenmaal een grote volt vier gezien heb. Ik heb beelden gezien op tv, wanneer ze eenmaal zo'n wiezen doen. Daar zijn meerdere steden in Amerika, waar de grote volt vier zijn geweest, en dat is schrikkelijk. Zegoor van een dat bloos op tv zit. Voorken moeten de mensen die bloos uitbrennen laten, wil dat is niet meer licht die uit te krijgen. Vier is een van die dingen die mensheid uitgevangen heeft, en zoals is gezegd worden, vier is een goede diener, maar een zeer slechte meester. We kennen onze hiezen warm maken met vier, we doen ons eten koken met vier, maar dat is een grote aangelijk van een huis, oder een gebied doelbrand. Ik had dat meermal gezien in mijn jaren, en dat is schrikkelijk. Vier wordt ook gebruikt in verschillende geschaften. Isa, zum Beispiel, wordt gesmolten verdem, dat het kan gebruikt worden, machinerie te bouwen. En dat neemt heet het vier, dat Isa te smelten. Veel vormen, jaren trekken hadden een schmied. En daar hadden ze wat, waar ze vier kolen hadden, en dan draaide ze door een wrang en bloosde door lucht op de kolen, en dan werd wat geschweest. Jo, vier is een goede diener. Ober, dat is nu ook nog zo als het immer is geweest, dat wie mensen niet kennen vier gescheid onder controle houden. Wanneer dat eerste mal te groot wordt, dan kan dat in een kort stoot zeer veel schade aanreden. Dat zijn ihre mal tijden geweest durch de jaren, wo ganze grootsteden doorbrenden. Wann ich dich angelegt, dann dich zurück. Spreche der 12. Kapitel, der 18. Vers, sag

Nu dat tredde kapitel, de negende en tiende vers. Wie zegene God den Vader damit en vlugge mensen damit, die nog God zijn beeld geschaffen zijn. Uit dat nemelijk het moel komt bij de zegen en vlugge, zond is niet passend, mijn brede. Jo, de tongen die we hebben, had de fähigkeit God te eren oder te vliegen. Zoals ik vorher al zei, de tong is dort wat een mens een hechere stand heeft als de tierenwelt. Wie mensen zijn niet open die bloos schwitteren en plopperen kennen ohne weer te maken. Wie mensen kennen met andere mensen vertalen en hij kan ook to God reden. Predje McGee vertelt een geschichte van een ervaring die hij had gehad. Hij had arbeid in een bank. En als hij zich aangegeeft had predje te zijn, had hij dat voor de bank eeuwigste weten laten. Een van die had hem in zijn stoof in de bank een en geroopt en had te hem gezegd dat hij hoopt dat McGee wordt een waarhoofdje Gottes dienen zijn. De man en McGee weer een goede vriend geweest. De man had hem verteld dat hij niet betjeerd werd wegen een van de arbeider door in een bank. De arbeider weer een lied en een kerk en die kon zeer schön zingen. Een vrouw die door ook nog verzameling wankt, had gezegd dat wanneer die man zingen deed, dan hield zich dat zo als wanneer een engel zingen deed. Op een dag weer die vrouw in de bank geweest, en als ze door haar geschaafd gedreven had, en de eeuwigste van de bank ook door weer, hadden ze met eenmaal dat oogste vlieke en vlugge geheerd. En jo, dat weer des man die zo schön zingen kon. De nummers stemden niet. En dat was een zeer schwierige zaak. Jo, ober, des arbeider had graf euch gefliegt, maak al die mensen luid, en bloos wils die nummers niet stemden. Door weer een paar cent weg, schijnt. Jo, een mens kan God eren met zijn moel. En hij kan God ook lasteren met zijn moel. Dat is wat Jacobus hiervan reden deed. Wanneer Jezus zei, dat wordt hem hard weer. Wordt er dat moel eruit komen? Dat is zeker dat de tong, dat zei je woord. Nu de 11e en 12e vers. Jeften springt, oder een tjaal, beides zet het water ook beter uit dat namelijk het lach. Mijn breder, kan een vierboom eikberen drogen, oder een wienrank vier? Zo kan ook geen zalt het water zet het water geven. Anders gezegd, wie mensen kennen manchmal met een dubbele tong reden, oder zoals manchmal gezegd wordt, een man is zoals een dubbele man, een goed en een slecht. Hij kan goed en bezig reden, maar dat is zo dat een tjaal niet wat goed en slecht het woord te gelijk geven wordt. Een boom wordt ook niet uit natuur, beidest vier en eilberen drogen. O, hoeveel beter wanneer we aan zijn tong brukken, de ganse week even, God te verheerlijken en eren. Dat is ook interessant dat de tong woorden geloven bewijzen kan, wils dat moel als dat wat bekendnis geeft van dat wat in eenem zijn hart is. 13e vers. Wer is wijs en verstandig maakt u, laat hem de zijn goede wandel, zijn woorden wijzen en wijsheid zanftmoed. Zie maar, de tong kan waarhoofdje geloven openbaren, de kan een goede zeichnis haven dem Heer, en de kan wijsheid reden, wanneer de onder dem Heilige Geest zijn macht is. 14e vers. Ober wanneer je betere afgunst en strijd in je horte ha, dan pocht nich en liegt nich jegen de waarheid. Strijd en betternis zijn zekerlijk nicht de vrucht van geloven. Ober de tong kan zo'n verbrengen, Jacobus deed hier een vergelijk maken tussen de wijze Christ, zijn tong, en de noorische Christ, zijn tong. Eindelijk is het zo dat een tong die niet gebandigd is, brengt de vraag ver aan andere mensen of de mens werkelijk een Godeskind is, wanneer ver heeft dat hij is. Dat is zo als is gezegd worden, dat het zwaar is te behaupten dat een Christ vliegen en vluchten kan, verzaast door in een werk. En dan zindag, hem koor zingen.
Hij kon niet schwinse je schichten vertalen, deeg die weg en dan om zondag

En nu in de korte tijd, werkelijk, kon ze ook veel het verstonen, kon ze ook veel het behouden wat ze geleerd had. Nächsten dag ging ze naar school. En na drie stond moesten ze de chemie opschrijven. De leraar kwam in de klas, verdeelde de bladen en Anna had al wat met de angst te doen. Nee, het schaft het niet. Opa dan moest ze denk je aan de wet dat ze gisteren gelezen had. Bed ze wat je te geeft worden. Anna vond op stelles aan te bieden. Jezus, bitte, help me dat ze obit te schrijven. Als ze alle vragen gelezen had, kon ze ook werkelijk alle weinig antwoord schrijven.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen, en op brood van ons leven van deel is uit Lukas 19, 5, hoe dat zegt. En als Jezus bij doodscheim, checkt hij op en zag hem door en zegt, Zacchaeus, kom schwind drauf, ik moet van deel nog bij die im huis komen. Hier passiert wat zeer besonderes.

0: The clock has eind.
1: Psalm 111. Dank vir Gott sin je Wundermacht. Halleluja! Ich vor den Herrn in der Versammlung von der Abrechte und in der Gemeinde von ganzem Herzen danken. Groot sind dem Herrn sin je Wortchen. Die waren von allem bewundert, die eine Freude daran haben. Sin je Wortchen sind herrlich und weit bekannt und hei blift ab immer gereicht. Hij heeft Ilzok gegeven om zijn wonder te denken. De haar is genodenvol en medliedend. Hij heeft die te eten die hem verrichten. Hij wordt immer om zijn bond denken. Hij heeft zijn volk zijn gewaltige woordje door in zijn loten, dat hij aan onderveldje er lander geeft. De woordje die zijn heen gedonen hebben, zijn waarhoftig en gereicht. Op zijn verschriften is te verloten. Die worden immer en ewig volstonen. Die sind trü und abrechtig gejeft worden. Hei sorgt für eine Radung für sein Volk und versprügt, dass sein Bund ewig blieben wird. Heilig in

Psalm 112. Dei wat truusend wat gezeend worden. Gezeend is dei man der in haren vergt, der een grote vrede ons in je geboten haft. Dei wat je wilt je nokomen am land haben, den abrechten man in je nokomen worden gezeend zennen. Dei handelt am huis rik en ewerik, en zin je gerechtigheid haft geen eng. Voor den abrechten wordt ze goa am diesteren dag, hij is leeftoelig, medliedend en gerecht. Wer medliedend is in jeren uitlied en in zijn handelingen oprechtig is, wordt het goed hebben. Die zal immer vaststonen, de gerechte worden niemals vergeten worden. Hij vergt geen schlechte noorecht, zijn hart is truhartig en verlaat zich op dem Herrn. Zijn hart is getroost en vergt zich nicht, wils endlich wordt hij over zijn vriend gewinnen. Hij heeft de armen rijklich gegeven, zijn gerechtigheid heeft geen eng. Zijn kracht wordt geëerd worden. De godlozer wordt het zijnen en hem oer met de tenen knirschen en vergonen. Wat de godlozer jeren willen, is te nuscht geworden.

Die leef Gottes kom en Jesus nou ons. En dat vermoed wie nicht maar bloos, dat weet wie. En wo is God in je leef? Hij haft ons en Jesus je leeft. De Jesus ongenomen hawe zingen, ik bid on de macht van de leef, die zich en Jesus openboord haft. Konst du dat ook? Hast du ne Ahnung van deze leef? Mensen, van die in de Bibel geschreven is, zijn gewiss geworden dat ze te God gehören. Daar zegt David im 49. Psalm, Hij wordt mij erlezen uit de haal ere je wilt, denn hij haft mij aangenomen. Nicht, ich hoop, ich war vielleicht noch in so naja mulselig war, sondern, ich weet, hij haft mij aangenomen. Oder, Gott haft ons geraad uit dem Diesteren, in verzaad in dat recht van zijnem leven zijn. Die Jezus aangenomen hebben, hebben een existentsverandering erleefd als Jezus. En die weten dat. Oder wie weten dat we van dood tot leven gekomen zijn? Wie weten? Konst u dat ook zeggen, dat du weetst? Oder zijn Jezus je verzeichnis onze Jezus dat het God zijn kind zie? Daar staat sie, nu sie. Die Bibel is vol van lauter Gewissheit. En woher kommt dan in unserem Volk des Ansehen Jesuits, dat 2x2 Feier is, dat weet ik. Aber im Christentum kan man doch nicht weten, sondern da moet man even leven. Dat 2x2 Feier is, dat weet ik. Aber dat Gott leeft, dat weet ik nog veel gewisser. Dat Gott ons en Jesus leefhaft, dat weet ik nog veel gewisser. In die mensen die Jezus aangenomen hebben. Tjene zei, dat 2x2 feier is, dat weet wie. Aber dat wie God zijn je tjener geworden zijn, dat weet wie nog veel gewisser. Wo vindt man vandaag nog mensen met deze strolende gewissheid, dat ze Jezus Christus in ihrem leven hebben? Wie moet je dat die mensen einfach nicht meer nur die Bibel leven? En ze moeten aber daar nur drie. Hörst mal. Een beetje fromm zijn, of een beetje Christentum hebben, dat helpt niet. Dat loont zich niet, een beetje fromm zijn. Dat loont zich meer werkelijk dat, wanneer we den biblischen Christenstand hebben, dat loont zich, zoals de Bibel ons dat beschrijft. Je weet zijn, dat God leeft, dat hij mij brennend leefhaft, en dat ik aan je hieren durf, dat loont zich. Al het andere loont zich niet. In de zelfde strolende gewissheid, die klinkt ons ook entgegen uit vele leider uit dem gezangboek. Wanneer we dat gezangboek mal opschlonen, dan vinden we daar vielleicht dit leid. Nu weet ik en leef dat ganz vast, en ruim ook ohne angst te hebben, dat God de heister en de baster is, mijn vriend en voder is. Predier Bosch zegt dan, hij heeft dat aan zijn tofkandidaten, den hij tof ongerecht gaf, versucht immer ganz klar te maken. En dat ze dat ook met überzeugung zeggen kunnen, nu weet in je leef echt dat ganz vast. Dat wil hij dan hierin bijbrengen. Wertel je Christ zijn, es ganz vast zijn in deze strolende gewissheid hebben. Laat me dat nu nog eenmaal anders zeggen. Gewissheid im Christ zijn heet te weten, dat God leeft in zijn openbaring en Jezus waarheid is. Ook wanneer de ganze wereld am afleent, dat Jezus zur Versöhnung starf en opgestoene is om zinder te raden, en wanneer ook China daarvan gebruik maakt en dat niet aanneemt. Je wijsheid am trist zijn heid over ook te weten dat God leeft, zich in Jezus geopenbaard heeft, gestorven en opgestoene is, will ich dort für mich persönlich im Glauben angenommen habe. En wann het duizende Lehrers jeft, der einem gelebigen jungen Mann erklären, dat Jesus nicht abgestorben ist, so kann er dort bezeihen und sagen, jo, je Lehrers, ich weit, dat mein Erleiser lebt. En wann de ganze Welt am Wader spreit, dann sag ich de Glauben, ich weit, woran ich leib. En wann sie mich überschäden mit de wissenschaftliche, Schriften, die dort wader leihen, oder die dort betwiebeln, dann darf ich antworten, ich weiß das Peter. En wann die ganze Welt twiebelt, dann würde ich sagen, ich hab gewisset. Meine Freund,
Zou jy wees as die christelijke geloof, die ons in die Bibel beschreven word.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Und das Fei-Programm betracht wie Wort der Bibel ans Lied von ein von den kleinsten Gliedern an ans Körper, nämlich der Tung. Und wo viel das kleine Glied anreiten kann. Und das von der Programm wird Prediger Reimer wiedergegangen mit der Thema von der Tung. Und wo wichtig das ist, dass wir das kleine Glied unter Kontrolle haben. Ich lade die Nivada an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Worte Bibel uns von der wieder zu lehren haben von dit so welche Thema. Herr, ich danke die Wada für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nivada machst, rechtlich segnen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wada Matjund, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort in das Jakobusbuch, das dritte Kapitel. Und wenn da jemals es irgendwo geschrieben wird, dass das Buttermotor praktisch ist, dann ist es dit, dat hier geschreven is. So als wie al je zinnen hadden, haft met die menschen tong te doen. En dat is zo, dat de meeste van ons die rode vorken en trubbel innen, wies wie onze tong nicht kennen en toom houden. Die tong deed op een boorde wer wie zijn. Jacobus brugt bijspel van dit, zo als wann wie een gebed en een peertzien moel innen doen, zodat wie den lenken kennen en die ons gehoorzaam worden zijn. Hij reed ook van een kleine scheprodel dat een grote schep lenken kan en jo, en zijn tong zal zo gelenkt worden. We zijn nu bij de vijfde vers in dit derde kapitel. Zo is ook de tong een kleine lied, een dag pocht dat zich met grote ding. Zij wordt van grote woord een kleine vier ontstekt. Jo, en zijn tong kan ons een grote trouble in hen brengen. Daar is geen vraag even dort. Een dichter heeft het zoals dit beschreven. Een sloop met het woord kan strijd aanreden. Een onmenselijk woord kan een leven verdorven. Een betterd woord kan haas springen. Een hongerig woord kan slonen en dood maken. Een leeftolig woord kan den waag lik maken. Een vrouwig woord kan den dag kloren maken. Een woord te rechte tijd maakt de last lichter. Een levendig woord kan heilen en zegenen. En jo, we moeten aan erkennen hoe wichtig onze tong is. En wader, dat deed eindelijk aandieden wer wie zijn. Wils wat uit de muur rutschamt, chamt van hart, zeg maar. Mensen hebben manchmal te mij gezegd dat wanneer ik God zijn woord aan je rechter doe, dan kennen ze dat ook begrijpen. Dat is eindelijk mijn ziel en mijn aan je rechter. Paulus zegt wordt in 1. Korinther 14, 9. Vers, dat ik leef zegt wordt, mij zo is, zal zeer wichtig zijn en ergend een onrechte in de Bijbel. En dit wordt het zegt. Zo ook je, wanneer je met de tong niet een klare woord reden, hoe wordt het te tjane zijn wat je zegt wordt? Manchmal is mij zo gewaast dat wanneer een zo onrechte deed, dat tjinge dat begrepen tjane, dan kennen die oudere mensen ook wat door het trieën. En dat is zo'n tong als ik wil hebben in mijn onrechten. Ik wil hierin hebben dat mensen zullen verstaan kennen wat God te zeggen heeft to ons mensen en mocht God mij de genoeg geven daartoe. Mijn prediger vriend gelijkt te zeggen dat wanneer we de koekjes op de lege steden gaan leiden, zodat de kleine tjinge de trieën kennen. Zonder die ratten zijn, moeten zich dan een beet doorbekken, die te trieën, maar dat wordt ons nog schoden, wanneer we ons een beet de mietje moeten. Wat de vraag is gesteld, wat de woe een negen jaarse kind, dat evangelium begrijpen kan en Jezus aannemen, en dat namelijk het evangelium kan een profetie en een hechere leer aanstalt nog herbrengen. Nou ja, ik versta dat ook niet, maar dat is wat voorkant passiert. Jo, God deed zijn woord zegenen en dat moet eenvoudig en duidelijk uitgegeven worden. Nu de vijfde en zesde vers in dat derde kapitel in Jacobus. Zo is ook de tong een kleine lied en dag pocht hij zich met grote ding. Zij wordt van grote woord een kleine vier ontstekt. En de tong is een vier, een welt van aangerechtigheid en dat leven ontsteekt, een woord van de haal ongesteekt. Ik had in vijfde vers hier wat gegeet, wilst je eindelijk toepost met de zesde vers. Mijn predige vriend heeft een boek geschreven over dit Jacobusbrief, en hij heeft dat derde kapitel den titel gegeeft, De Haal Brandt. Dat is wat het tong kan zinnen en volken is. Dat is zeer opvallend. En wanneer je daar eenmaal aan denkt, hoe dat is met een wolk wanneer die brandt, dat kan schrikkelijk zinnen. En Jacobus deed die tong vergelijken met een wolk vier. Ik kan me niet denken of ik eenmaal een grote wolk vier gezinnen heb. Ik heb beelden gezien op tv, wanneer ze eenmaal zo'n wiezen doen. Daar zijn meerdere steden in Amerika, waar de grote woudvier zijn gewaast, en dat is schrikkelijk. Ze gaan wanneer dat bloos op tv zit. Voorken moeten de mensen die bloos uitbrennen laten, wil dat is niet meer licht uit te krijgen. Vier is een van die dingen die mensheid uitgevangen heeft, en zoals is gezegd worden, vier is een gouden diner. Aber ein sehr schlechter Meister. Wir können uns hier warm machen mit vier, wir tun uns Eten kochen mit vier, aber das ist ein großes Angelegenheit, wenn ein Haus oder ein Gebiet doll brennt. Ich habe das mehrere Mal gesehen in meinen Jahren, und das ist schrecklich. Vier wird auch gebraucht in verschiedenste Geschäfte. Isa, zum Beispiel, wird geschmolten für dem, dass es kann gebraucht worden, Maschinerie zu bauen. En dat neemt heet het vier, dat ijzer te smelten. Veel vormen, jaren trekken hadden een schmied. En daar hadden ze wat, waar ze vier kolen hadden. En dan draaiden ze door een wrang en bloosden door lucht op de kolen. En dan werd wat geschweest. Jo, vier is een goede diner. Ober, dat is nu ook nog zo als het immer is geweest, dat wie mensen niet kunnen vier gescheid onder controle houden. Wanneer dat eerste mal te groot wordt, dan kan dat in een kort stoot zeer veel schade aanreden. Er zijn eerder mal tijdige waarschijnlijke jaren, waar ganse grootsteden doorbrenden. Wanneer ik dat aangeleg, dan dat ik terug. Spreche dat 12e kapitel, de 18e vers, zegt, daar is zo'n dat reed zoals dat sterke van een schwert, over de wijze er het tong is gezondheid. De tong is zo als een schwert, dat kan een aanbrengen, oder dat kan gezondheid zelfs zijn. Werkelijk, dit is een interessant beeld van de tong. Waarde, in Spreche 15, de 14e vers, staat het geschreven, dem zijn hoort de verstandnis haft, ziekt wissenschaft over de noren er muul, dat zich feide on norheid. Dat is nog een spreekwoord dat ik leef ik al vorher gegeven ha. Aber es wird hier weiter zu brücken. Das wird es sagt, du bist Meister, über dort Wort, das noch nicht es gesagt wurde, aber dort Wort, das du geredet hast, es dein Meister. Wann du Wort nicht gesagt hast, dann bist du nicht verantwortlich. Aber wann dort aus dein Müll gekommen ist, dann kann die dort verdammen. Wann einer ein Schluckmäßchen Wort brückt, besonders eben Radio oder so wird, er kann große Notfall haben. Dort ist, warum das so wichtig ist, dass wir uns dem Herr übergeben, so dass der Heilige Geist einem seine Tung banden kann. So ist ich auch von Jereta. Peter gerät an die Patrouble, wenn sie seine wird, die Dede am Verrode. Er verlor, dass er Jesus jemals gechant hat, aber aus seiner Tung zu dem Herr handgegeben wird, predigt er an den ersten Pfingsttag. En 3000 mensen bekeerden zich in één dag. De tong kan entweder een vlucht zijn, of een zegen. En du wordt moeten entscheiden. Woont dat wat zijn? Wilt vies, doen een veel land wat maken, en zenden een ploeg. Zoals een vier, de tong kan dicht naar je gemeente brennen, of dicht naar noberschaft, en sogar dicht naar nation. Nu, wanneer dat zegt dat het van de haal aangesteekt wordt, denk een je dat zo'n te scherp gereed is. Maar dit is scherp. En dat woord dat Jacobus hier brukt, is dat woord dat de Bijbel in Openbaring brukt voor den vier zee. Dat woord wordt bloos 12 mal gebruikt in dat Nieuwe Testament, en de Heer Jezus brukt dat 11 mal van de 12 mol. En dan Jacobusbrug dat bloos dit eenmaal hier, en de tong wordt van een haal aangesteckt. Nu, we zijn nog niet derg met de tong, oder ik zal zeggen dat Jacobus nog niet derg is met van de tong reden. Zevende en achte vers in dat derde kapitel. Dan van natuur, beides beesten en vegel en kruipende treten, en watertieren zijn getoomd, en worden toom gemaakt door menschen natuur. Aber die tong kan geen mens toom maken. Dat is een aangetoomde bezig ding, vol dodes jeft. Predje McGee vertaald van als seizoen na de jonge bengel wie je waast, scheem door vorken door de stad waar ze woonden en circus, die meer willen tieren houd. De kamen naar de stad op een Iseboon, en wanneer die dan afgeloden worden, dan worden de jongens doorzennen en dat zo beobachten. De mensen die met de tieren arbeiden, worden de jongens dan inloden dat ze komen kunnen en beobachten hoe ze dat alles opstalden. Door wie een van denen was die met lijf arbeiden deed. De houdt den engeleerd je wessen te doen en hij wordt dan in de lijf er klotjes zennen. De jongens hadden beobacht dat hij met een zeer jonge lijf veel gespeeld had, en hadden gewonderd waarom hij zoveel tijd neemt met den te spelen. Hij had te aan gezegd dat hij deed dat Emma. Hij zei dat hij wordt niemals in een klotje en gonen met een lijf met dem hij niet gespeeld had van je bord aan. Hij zei dat weer niet mogelijk een val je was een lijf en te leren. En hij zei dat wanneer hij zo als dat met den iedere dag gespeeld had, dan wanneer hij opgewassen werd, dan tjande de aan en hij tjande den, en dan werd hij niet gevaarlijk te aan. Jo, dat is mogelijk een lijf toom te maken en te leren, krijgt zo met een elefant, maar die kleine tong kan niet toom gemaakt worden, dat heet van mensen. Dat is een kleine tier, dat niet in een circus kan gebruikt, om bewijzen dat het kan getoomd worden. Geen mens kan de tong tomen. Ober God kan dat doen, zodat de tong kan voor zijn eer gebruikt worden. Beste mol en je woorde dat Paulus zei, dat we met ons hart leven en met ons moel door we betjanen. De Heer Jezus zei dat wat in een mens zijn hart weer, wordt met de tijd uit de tong uitkomen. Geen wonder dat de spreker zei in dat vierde kapitel en in derde vers dat we ons hart zullen vlietig bewaren, wils vandoor tjemt dat van wat ons leven opgemaakt is. Dat is gezegd worden dat wat in den hart barm is, wordt uitkomen in den arme van dat moel. Met de tijd tjemt dat uit de moel uit wat hem hart is. Eenmaal als Jezus een stamme man hele deed, reed hij zijn tong aan. Predje McGee zegt dat wanneer een man zoals een engel aan zondag zingen kan, en dan zoals de duivel reden während dat evriet in de werk, dan deed de Bijbel hem aan dieden als een hechler. Du kunst hem irgendwo nanen wat du wist.

Nu dat tredde kapitel, de negende en tiende vers. Wie zegene God dem voeder daarmee en vlugge mensen daarmee, die nog God zijn beeld geschoffen zijn. Uit dat namelijk het moel komt bij de zegen en vlugge, zond is niet passend, mijn breda. Jo, de tonge die we hebben, had de fähigheid God te eren oder te flikken. Zoals ik vorher al zei, de tong is dort, wat een mens een hechere stand heeft als de tierenwelt. Wie mensen zijn niet open die bloos schwitteren en plopperen kennen ohne weer te maken. Wie mensen kennen met andere mensen vertalen en hij kan ook tot God reden. Predje McGee vertelt een geschicht van een ervaring die hij had gehad. Hij had arbeid in een bank en als hij zich handgegeeft had predje te zijn, had hij dort de bank eeuwigste weten laten. Een van die had hem in zijn stoof in de bank een enje roept en had te hem gezegd dat hij hoopt dat McGee wordt een waarhoofdje Gottes dienen zijn. De man en McGee weer een goede vriend geweest. De man had hem verteld dat hij niet betjeerd weer wegen een van de arbeider door in een bank. De arbeider weer een lied en een kerk en die kon zeer schön zingen. Een vrouw die door ook nog verzameling wacht, had gezegd dat wanneer die man zingen deed, dan hield zich dat zo als wanneer een engel zingen deed. Op een dag weer die vrouw in de bank geweest, en als ze door haar geschaafd gedreven had, en de eeuwigste van de bank ook door weer, hadden ze met eenmaal dat oogste vlieke en vlugge geheerd, en jo, dat weer des man die zo schön zingen kon. De nummers stemden niet. En dat weer een zeer schwierige zaak. Jo, ober, des arbeider had graf euch gefliegt, maak al die mensen luid, en bloos wils die nummers niet stemden. Door weer een procent weich schijnt. Jo, een mens kan God eren met zijn moel. En hij kan God ook lasteren met zijn moel. Dat is wat Jacobus hiervan reden deed. Wanneer Jezus zei, dat wordt hem hard weer, wordt er dat moel eruit komen. Dat is zeker dat de tong, dat zei je wordt. Nu de 11e en 12e vers. Jeften springt, of een tjaal, beides zet het water ook beter uit dat namelijk het lach. Mijn breder, kan een vierboom eikberen dragen, of een wienrank vier? Zo kan ook geen zulke water zet het water geven. Anders gezegd, wie mensen kennen manchmal met een dubbele tong reden, oder zoals manchmal gezegd wordt, een man is zoals een dubbele man, een goed en een slecht. Hij kan goed en bezig reden, maar dat is zo dat een tjaal niet wat goed en slecht het water te gelijk geven wordt. Een boom wordt ook niet uit natuur, beides vier en eilberen drogen. O, hoeveel beter waren we aan zijn tongbrukken, de ganse week even, God te verharlichen en eren. Dat is ook interessant dat de tong woorden geloven bewijzen kan, wils dat moel als dat wat bekendnis geeft van dat wat in eenem zijn hart is. 13e vers. Wer is wijs en verstandig maakt u, laat hem de zijn goede wandel, zijn woorden wijzen en wijsheid zonstmoot. Zie maar, de tong kan waarhoofdje geloven openboren, de kan een goede zeichnis haven dem Heer, en de kan wijsheid reden, wanneer de onder dem Heilige Geest zijn macht is. 14e vers. Aber wanneer je betere afgunst en strijd in je horte ha, dan pocht nicht en liegt nicht jegen de waarheid. Strijd en betternis zijn sicherlich nicht de vrucht vom geloven, aber de tong kan zo'n verbrengen. Jacobus staat hier en vergelijk maken tussen de wijze Christ, zijn tong, en de norische Christ, zijn tong. Eindelijk is het zo dat een tong die niet gebandigd is, brengt de vrouw ver en andere mensen of de mens werkelijk in Gottes kind is, wanneer ver heeft dat hij is. Dat is zo als is gezegd worden, dat het zwaar is te behaupten dat een Christ vlieke en vlogge kan verzaast door in een werk. En dan zindag, hem koor zingen.
He kon nich schwinse geschichte vertale, deg die weg en dan om zindag, na zindag schul Klaus ungerechte en rede van Jezus, zine leef. De tong dat eent oder dat andere, nicht beides tegelijk. Ober wann het beides deed, dan brengt dat allerhand verstriet. Dat zegt hier ook dat we nicht liege zullen jegen de waarheid. Na tong de liege deed, als na tong de deeg de weg, dem Herr Jesus aufseier deit, derch wort he red. 15. Farsch. Diese Weisheit kommt nicht von boven, aber es irdisch, natürlich so als weise Jester. Jakobus macht das sehr klar, dass Streit in Aufgangs ihrer Herkunft nicht in Gott ha. Die kommen nicht von boven. He sagt, dass es irdisch ist, und dort meint, dass es nicht himmlisch ist. Dort ist natürlich, und dort meint, dass es von der olle Natur herstammt. Und dann sogar, dass es so aus böse Jäste ist, dort heit, dort haft den Herkunft von dem Diebel, endlich. Und Weisheit, jo, einer haft gesagt, dort Wissenschaft pucht sich, dort sie so viel gelehrt haft, aber Weisheit ist demütig, dort sie nicht mehr weit aus sie dat. 17. Vers. Aber die Weisheit, die von boven kommt, ist erstens rein, friedlich, gelind, gehorsam, Fall erbarmen und gute Worte, der nicht zweifle und heichelt nicht. Aber die Weisheit von boven ist erstens rein. Dort meint, dass es nicht mit irgendwas gemischt ist. Dort ist echte Weisheit. Dort ist anfänglich. Dort ist die Weisheit, die von Gott kommt. Und Jakobus, der dort klar andiede. Und dann ist es auch friedlich, gelehnt, gehorsam, Fall erbarmen und gute Worte ohne Person an seine und ohne Heichel. Daar is wat zeer interessant en met valse leer, dat dat immer strijd en afgunst aanreden. Een bibelleerder zei dat een kan niet dat bezit in de wereld duidelijk maken anders als menselijk. Dat is menselijk vermischt met wat andere. Dat is waarom valse religieën zich zo vermeerden dat. Die zijn buiten natuurlijk, die zijn van onje van de beze juiste wereld. Iedereen wat dat spullingen en strijd aanreden dat en een gemeente, vriend, es nicht von dem Herr, dort es sicher. Du deist die verlegt Puche, dort du reichte Lehe hast. Aber mein Freund, wenn du Spolinge anrede deist, dann es a Tiet, die selbst tonje sieke. Nu der 18. Vers. Die Gerechtigkeitsfrucht wird gesät en Fried für den, der Fried mache. Das ist die Frucht von Glaube. Du mag Gerechtigkeit seine für dem, dass du Fried kann seine. Dort ist wort, dass ich wünsche, die Nationen in der Welt anerkennen würde. Aber dort schien so, dass die Weltleider, die meiste Zeit, so denken, dass sie weise und gewiss sind, dass sie das selbst tun können. Aber das geht nicht. Aber dort ist keine Friede ohne Gerechtigkeit. Aber wenn dort wahre Gerechtigkeit ist, dann wird dort auch wahre Friede sein. Dort ist so aus dem Gesetz in dieser Welt und endlich in der ganzen Welt all. Der Psalmist redet davon und sagt in Psalm, 85. de tiende vers, dat daar een dag komt, wanneer vrede en gerechtigheid zich kussen worden. Zoals die zacht nu in deze wereld is, kennen die zich niet meer. Dat heet vrede en gerechtigheid. Nu, we zijn nu bij dat eind van dat derde kapitel gekomen. En wat nu heeft hij gered van besteden van den geloven, dat heet ware geloven. Daar is een onderscheid in geloven, dat is mogelijk dat aanrechtet te je leven, oder, en wat je leven dat niet de waarheid is, en je leeft me, ik heb veel zo'n mensen getroffen in mijn jaren als een prediker. Ik wil hier nu bloos eind erwähnen, en dat is wat Jakobus van de reden deed, en dat is de radende geloven. En vriend, ware radende geloven wordt een noval jaar van goede woorden, dat heet, wanneer een mens een werkelijke geloven aan dem Herr Jezus heeft, en Jezus aangenomen heeft als heiland, dan worden goede woorden zich bewezen. En dan, God deed geloven op een proefstalen, deeg schwierigheden. Iedereen die dem Herr Jezus aangenomen heeft, wordt geloven proef ervoren. God heeft dat zeer klaar gemaakt. En dat is zeer nodig in een christelijk leven. Wils dat is, hart, dat is een redmaker voor de eeuwigheid. Jo, wie zijn eeuwigheidskinder, vriend? En we moeten ons aanleren laten voor de eeuwigheid reed te zijn. En mij dat het next, om al dat te zeggen, mijn vriend.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

0: The clock is twoi.
1: Nu hier wie in je schecht, deri wordt je bracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat koren en de vlieg, want weer een jonge man van jaren, was in benemen, zijn uitzicht dat leidt nu een oude man, hij was zeer verbatterd, zeer verdrisselijk amma. Hij had een zeer goede leven, hij had een zeer goede afhang, hij had een schijne gezonde vrouw, de christelijke, twee kinderen, een zeer goede arbeidsstede aan de fabriek. Wo die Gar Scott ihre Domkettels früher büden, was denn auch gebrückt worden zum Draschen. Hei wie die ein Sparta, wo die Engines alle muss uttesten, ihre verkauft worden. Und hei wie er sei ja, wie gesagt,